0: peasy lemon squeezy.
1: If you clean your dentures with a toothbrush, they may feel nice and clean. Truth is, they're not.
2: Spoiler van de oost, nu blommen vijf hoeveel elven. Oh, moeder, hoe is het echt?